0: Nacht.
1: Kom wat dichter en laat je niks vertellen. We weten wie we zijn, we weten wat we willen.

0: Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker.
1: Een heel goedemorgen op deze donderdagochtend. Welkom hier bij Club FM. Tot 10 uur is dit ochtend. Als je het nog niet moest weten, ik ben Guy de Bakker. Een goedemorgen allemaal.
0: Jouw muziek, jouw nieuws, altijd in jouw buurt. Club FM.

0: Zij mocht meteen ook deze donderdag helemaal op gang trekken, deze Taylor Dean. Hey vrienden, zeer goedemorgen. Als je net wakker bent, dit is Club FM. Het is vandaag donderdag 8 oktober. En we zijn helemaal wakker en klaar om jouw ochtend meteen ook een flinke portie energie te geven. Als je nu onderweg bent naar je werk, toi toi toi uiteraard. En als je nog thuis bent en lekker nog koffie kunt drinken, dan ben je misschien nog even aan het wakker worden. Hè? Of stiltjes probeert op gang te komen. Club FM, wij zorgen meteen ook voor de leuke platen. Alvast een zeer goede morgen. En vandaag zijn we alweer een stapje dichter bij het weekend. Hoi, hoi, hoi. Een goede morgen allemaal.
1: Dit is Wakker met Ben Maker.
2: I want everybody, listen. I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

Midnight Till Morning met Easy hier bij Club FM. Het weer dan, de paraplu mag vandaag niet te ver weggelegd worden. Vanochtend trekt de laatste regen stilaan weg naar Duitsland. Maar vanaf de Noordzee volgen alweer nieuwe buien. Die kunnen lokaal pittig uitpakken met donderslag erbij. Al krijgen we tussendoor ook ruimte voor zon. Maximum liggen vandaag in Oost-Vlaanderen rond de 16 graden. Het blijft dus fris voor wie buiten moet zijn. En vooral die stevige noordwestenwind maakt het wat guurder dan de thermometer doet vermoeden. Aan zee zijn rukwinden tot 70 km per uur mogelijk. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en krijgen we opklaringen meer ruimte. Later vannacht verschijnen er opnieuw bewolking vanuit het westen en tegen de ochtend kan er aan de kust alweer wat lichte regen vallen. En morgen ook een herfstdag, temperaturen ook zo rond de

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of

0: online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Goedemorgen.

al een hele tijd niks meer van gehoord van deze man. Julian Lennon had wel in de jaren 80 natuurlijk een groot hit te pakken met Too Late for Goodbye. Straks is het wereldnieuws uiteraard, maar ik heb er een paar platen voor jullie. Onder andere deze van DJ Bobo.

0: Premier De Wever heeft gisteravond opnieuw rond de tafel gezeten met zijn topministers over de begroting. De Arizona-partijen moeten dat gat van 10 miljard euro dichtrijden. De Wever kijkt nog steeds naar besparingen in de gezondheidszorg, lagere ziekteuitkeringen en een mogelijke indexsprong. Hoewel het kernkabinet hoopt op een doorbraak, wordt het erg nipt om de deadline van 13 oktober te halen. De redders aan de kust hebben een opvallend drukke zomer achter de rug. De kustreddingsdienst moest meer dan 500 keer tussenkomen. In ruim 220 gevallen ging het om zwemmers in nood en dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Die stijging heeft te maken met de verraderlijke stroming, maar ook met de zwemmers zelf, zegt de kustreddingsdienst. Naast de reddingsoperaties in het water moesten de strandredders afgelopen zomer ook meer dan 1000 verloren gelopen personen opsporen. Na de massale en soms gewelddadige protesten bindt de Franse regering in. Premier Le Cornu kondigt aan dat er volgend jaar 1,2 miljard euro extra naar het onderwijs gaat, wat het totale budget op 64 miljard brengt. De Franse regering belooft ook te luisteren naar de eisen van de scholieren en leerkrachten. Die voorstellen worden de komende maanden concreet uitgewerkt. In de Gaza zijn opnieuw 5 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Israëlische leger zijn onder de slachtoffers ook 2 terroristen van Hamas. De nieuwe geweldopstootjes komen er exact 3 jaar na het begin van de oorlog, die destijds startte met de bloedige inval van Hamas op een Israëlisch muziekfestival. In Spanje is Mari Carmen overleden, het absolute symbool van de Spaanse wooncrisis. De vrouw van 87 werd wereldnieuws toen ze in Madrid uit haar appartement werd gezet omdat haar huurprijs plots was verdrievoudigd. Hoewel ze uiteindelijk mocht terugkeren, bleef ze het gezicht van de massale protesten tegen de woningnood en de torenhoge huurprijzen in Spanje. Maar helaas is de vrouw nu overleden. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag, afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
1: Join the club.

0: Er zit wel waarheid in. Everybody needs somebody to love. De Blues Brothers waren dat, die grote hit uit 1989. Soms wordt het leven even te druk, te ingewikkeld of te zwaar en dan droom je van een nooduitgang. Een deur die openzwaait naar rust, vrijheid en gewoon een nieuwe start. Meteor verpakt dit gevoel in een sterke nieuwe song uiteraard.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

van deze week komt trouwens ook de nieuwe single uit van Meteor. Maar we moeten het dus nog even doen met deze nooduitgang. Club FM, Doos Vlaamse Regioradio. Als je nu wakker wordt, een zeer goede morgen. Het is donderdagochtend. We maken ons een beetje op voor het weekend. Hè. Komt er bijna aan. Ja, laten we even teruggaan naar 1979 nu met The Village People. Young man.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst. Ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.

Straks na 8 uur onder andere muziek van Status Quo, W, Clouseau zit er ook nog bij. En ik heb voor jou trouwens ook nog muziek van Alex Warner. Dat er nog veel meer straks hier bij Club FM uiteraard. Ik heb voor jou nog een paar platen net voor 8 uur. En deze mag er ook eens bij zijn op deze donderdagochtend. Erik Messi. Dat is lang geleden, hè? Deze zonder jou.

0: Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker.
1: Goedemorgen, 8 uur geworden hier bij Club FM. Mag ik u alvast zeggen dat ik straks voor jou Taylor Swift en Status Quo, maar we gingen dit uur met W.
0: Jouw muziek, jouw nieuws, altijd in jouw buurt.

Straks gaan we even naar Dendermonde, want daar zijn twee veertigers voor de rechter gisteren verschenen. Nadat er iemand overleed was in Vraassen. Straks meer details hier bij Club FM, Doos-Vlaamse Regio Radio. Maar eerst, dit is Quo.

Taylor Swift uit onze eigen Super 50 uiteraard. Ja, we gaan even naar de Dendermonde, want twee veertigers uit Sint-Niklaas en Vraassenen zijn voor de correctionele rechtbank verschenen in een zaak rond drugsgerelateerd overlijden in Vraassenen. Volgens het parket zouden de mannen hun vriend niet geholpen hebben nadat hij in maart vorig jaar het bewustzijn verloor na drugsgebruik. De openbare aanklager vraagt van beide beklaagden een gevangenisstraf van 3 jaar, deels met probatieuitstel. Ook wordt een begeleidingstraject voorgesteld om hun eigen drugsprobleem aan te pakken. De twee mannen ontkennen trouwens ook dat ze drugs hebben gegeven aan het slachtoffer.

0: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via Bommels Antiekhuis.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
1: Is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: waren de broers van Clouseau uiteraard met Kom naar jou, een plaat die ondertussen tot het vast meubileren van de Vlaamse popgeschiedenis hoort. Hè. En van Leuven gaan we even naar Londen. Van Nederlandstalige romantiek gaan we naar pure boysband energie. Eind jaren 90 scoorde 5 wereldhit met deze. Uiteraard Keep on Moving.
1: Look

Nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft gisteravond laat nog enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten nog steeds die 10 miljard euro vinden. De Wever wilde eigenlijk nu de grote lijnen overeenkomen, maar voorlopig zonder resultaat. De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd. Vanaf nu om 6 uur. Je mag niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding het studentenprotest dat ook gisteren weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op. En bushokjes werden in brand gestoken en vernield. Er zijn 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week in totaal al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parket niet zeggen. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2, maar de andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. En in het station van Tiene heeft een reiziger een treinbegeleider aangevallen na een discussie. De NMBS veroordeelt de agressie en vraagt meer respect voor de medewerkers. Gemiddeld 7 keer per dag is er ergens een geval van fysieke of verbale agressie tegenover treinbegeleiders. En dan hebben we nog de weersverwachting. Regen en buien, die kunnen pittig zijn. Lokaal kans op onweer. Minima rond 14 graden, maxima 16 vandaag. Het blijft wisselvallig met zon en veel wind. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig. Join the club.

0: Dat noem ik eens pure feest uit de jaren 90. Ricky Martin. Ja, het is een wereldhit die hem met één klap internationaal superster maakte. En nog altijd garant staat voor een zomerse vibe. Zelfs op deze frisse oktoberdag uiteraard. Hè. Zo dadelijk voor jou nog Shaking Stevens.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weiën, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
7: De allergrootste artiesten hoor je

Breaking Stevens, een nostalgische klassieker uit de jaren 80 die nog altijd moeiteloos een glimlach op je gezicht tovert, uiteraard. Hè. En we gaan van luchtige nostalgie naar een nummer dat wat meer diepgang heeft. Een lied dat typisch is voor het unieke stijl van Luc de Vos, Zaliër en uiteraard Gorky. Herkenbaar, gevoelig en recht uit het leven gegrepen. Hier krijg je nog een keertje. Soms vraagt de mens zich af. Gorky.

Dat was Gorky met Soms vraagt de mens zich af, een nummer dat bewijst dat een goede song geen grote woorden nodig heeft om binnen te komen uiteraard. Hè. Was Luc de Vos op zijn best, eenvoudig, rechtuit en toch boordevol betekenis.

0: Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker.
1: Goedemorgen, 9 uur. Tijd om deze donderdag verder op gang te trekken. Nog 1 uur lang ochtendradio, zoals je gewend bent. Iedere werkdag uiteraard. Allemaal een goedemorgen.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt. Club FM.

Pooch Gardner met Lemon Tree, een nummer dat vaak met de Beatles werd vergeleken, maar intussen helemaal zijn eigen plaats heeft verdiend in de popgeschiedenis. En we blijven in de sfeer van tijdloze klassiekers hier bij Club FM, Doos Vlaamse Regenradio, want we trekken nu naar de jaren 80 met een song vol emotie en herkenbare sound uiteraard, en dat van Socel. I'm

0: info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Ja, Kim Wild had in de jaren 80 een paar grote hits te pakken, zoals deze Love Blonde uiteraard. Maar kennen ze ook Fuel from the Bridge, dat was ook nog een plaat van haar. Club FM, wij houden u op de hoogte uiteraard. Als dit gebeurt in Oost-Vlaanderen, dan hoor je het altijd eerst hier. Straks hebben we trouwens

dus ook volgend uur regionaal nieuws. En nu gaan we even terug naar 1996 met een dame die toen bij ons in de hitparade kwam. En iedereen zei, dat is toch iets speciaals. En dat is waar ook. Alison Morissette hier met Ironic. No.

0: De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag. Afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
1: Join the club.

Ja, deze Rockwell die mag blij zijn dat er uiteraard zijn eigen baas en zijn vader zijn. Ik zal Michael Jackson er even er ook bij roepen. Dan wordt het wel een hit. En het werd een hit, hè. Somebody's watching me.

0: Benka Boys en Boom Boom Boom op deze donderdagochtend. Waarom niet, hè? Straks onder andere nog Justin Timberlake, maar zo dadelijk heb ik voor jou Blondie.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
6: Dit zijn de hits van Club FM.

Dit was Blondie met de taaie saaie oorspronkelijke reggae-plaat uit de jaren 70. Maar dankzij deze Debbie Harry werd het een wereldwijde klassieker die vandaag nog altijd even fris klinkt als toen. En we maken een sprong naar een van de grootste sterren van deze eeuw. Met zijn herkenbare stem, strakke productie en onweerstaanbare groove blijft deze Bruno Mars hit na hit af.

Peter die is ook al net binnen in de studio gekomen. Die krijg je zo dadelijk tussen 10 en 12. Zo, voor mij zit het er helemaal op deze donderdagmorgen, de laatste van de week. Dan kunnen we ons opmaken voor het weekend. Maken we er een aangename dag van hier bij Club FM uiteraard. Veel plezier met de komende collega's en tot morgen. Ik laat je nog met deze YouTube.

Robert Miles. Het was een Italiaanse DJ die wereldwijd werd beschouwd als de absolute grondlegger en pionier van de Dream Trance. Vanaf overweg de jaren 90 domineerde hij volledig de hitlijsten. Onder andere met deze One and One in 1996. Het is 10:00 voorbij, we zijn donderdagochtend 8 oktober. En na Guy de Bakker van zo net tussen 7 en 10:00 is dit een nieuwe Club at Work. Tot de middag.

de Nederlandse DJ Martin Garrix met U2. En dit was de absolute popprinses van Vlaanderen. Ze is op dit moment de allergrootste, populairste en hardwerkende artiesten in de showbiz. Camille, hier bij Club FM in Club at Work, hier op deze donderdagmorgen. Goedemorgen en welkom.

0: geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.nl.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: Goedemorgen.
2: Club FM.

Het was in 1978 de allereerste single van The Who zonder drummer Kate Moon, die in 1978 overleden was. En 1981, You Better, You Bet, hier bij Club FM. En dit is mooi. Het is Björk.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: En we starten met goed nieuws voor wie tussen Sint-Laurens en Eeklo moet zijn. Want de rotonde op de Leemweg is sinds woensdagmiddag opnieuw open voor alle verkeer. De werken aan het asfalt en de belijning die waren sneller klaar dan gepland. Thuispunt Gent heeft 35 dossiers opgesteld over huurders die niet aan de taalvereisten voldoen. Bij controles bleek 1 op de 7 huurders niet in orde. Het gaat om mensen die weigeren verder Nederlands te leren, kwaad opzet tonen of niet reageren. Zij kunnen een boete krijgen van Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen zijn dit jaar 40% meer speedylics ingeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om bijna 6000 nieuwe inschrijvingen. En bijna de helft van alle nieuwe inschrijven komt dus nu ook uit onze provincie. De twee rustigste treinstations van Vlaanderen liggen allebei in onze provincie. In Aalst-Kerbroek en Vijfhuizen in Erpenmeren stappen dagelijks maar 10 en 15 reizigers op. Het gaat vooral om scholieren die naar Aalst sporen. Gerardsbergen krijgt een positief rapport van Audit Vlaanderen over de cyberveiligheid van de stad. De computers en digitale gegevens van de stadsdiensten die zijn volgens het rapport goed beschermd. 4 jaar geleden drongen hackers nog binnen in de systemen. De provincie Oost-Vlaanderen en Nazareth de Pinte die starten een proefproject rond het lokale kapellenerfgoed. Ze brengen de kapellen in kaart en werken een aanpak uit voor beheer, onderhoud en restauratie. Het project duurt 2 jaar en kan later als voorbeeld dienen voor andere gemeenten. In Gent blijft de Boekentoren nog tot 19 oktober 's avonds en 's nachts rood verlicht. Met de actie protesteert de universiteitsbibliotheek tegen de aangekondigde besparingen van de Vlaamse regering. De eigenwerking verliest 225.000 euro, maar de actie richt zich op alle besparingen op erfgoed.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: Meer dan 60 jaar is De Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
4: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

De Red Hot Chili Peppers met 120 miljoen verkochte platen, talloze Grammy Awards en een plek in de Rock'n'Roll of Fame waren ze niet meer weg te denken uit de muziekgeschiedenis. Give it away! Het is bijna 11 uur hier op deze donderdagochtend. We hebben nog zometeen David Bowie, onder andere met Let's Dance.

groep met hun glamoureuze uitstralingen. Ze waren de grote wegbereiders voor latere groepen als TLC en Destiny Child. In 1997 hadden de dames een hit met deze Don't Let Go Love. Het is 11 uur voorbij hier op donderdagochtend bij Club FM. Dit is nog Club at Work tot aan de klok van 12 uur.

Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Niall Orr. Hij werd wereldwijd bekend als lid van de populaire boyband One Direction. Dit was een van zijn solo hits. Dinner Party hier bij Club FM in Club at Work op donderdagochtend. De beste hits, ze komen je nog tegemoet. Onder andere deze, Aline Golding.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be.

Carwash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Mr. Eurosong Johnny Logan. Hij won het Songfestival 3 keer. En de eerste keer was in 1980 met deze What's Another Year.

0: Nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft gisteravond laat nog enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten nog steeds die 10 miljard euro vinden. De Wever wilde eigenlijk nu de grote lijnen overeenkomen, maar voorlopig zonder resultaat. De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd. Vanaf nu om 6 uur. Je mag niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding het studentenprotest dat ook gisteren weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken en vernield. Er zijn 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week in totaal al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parket niet zeggen. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2, maar de andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. En in het station van Tiene heeft een reiziger een treinbegeleider aangevallen na een discussie. De NMBS veroordeelt de agressie en vraagt meer respect voor de medewerkers. Gemiddeld 7 keer per dag is er ergens een geval van fysieke of verbale agressie tegenover treinbegeleiders. En dan hebben we nog de weersverwachting. Regen en buien, die kunnen pittig zijn. Lokaal kans op onweer. Minima rond 14 graden, maxima 16 vandaag. Het blijft wisselvallig met zon en veel wind. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
1: Join the club.

0: mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

REM. De afkorting staat oorspronkelijk voor Repeat Eye Movement. De diepe slaapfase waarin je droomt. Ze hebben een indrukwekkende waslijst aan klassiekers nagelaten, waaronder deze Man on the Moon. Zometeen bij Club FM, Jasper tussen 12 en 2 uur. En wij zitten hier morgen terug vanaf een uur of 10 met een nieuwe Club at Work. Dit zijn nog die van Wang Chung. Everybody have fun tonight. Tot morgen, 10 uur.

Maywood en Rio, en zo zijn we al op de tweede helft van de week, want het is al donderdag, het weekend. Dat kunnen we al zien als we zo ons even wat groter maken en misschien verder kijken dan onze neus lang is. En dan zien we al een heel klein beetje dat weekend. Wat ik hier zie, mijn playlist, is onder andere Laurent Wolf komt eraan, Bow Wow Wow. Ik heb Yougal ook al eens zien passeren. Leadback komt eraan, Bossa, Frida en nu deze Santa Maria. Goedemiddag en welkom. Ah ja, en smakelijk daar.

Deze staat ook nog altijd in jouw Super 50. Another and Silver Lines. Samen met Emily Warren hoort je ze voorbij komen hier bij Club FM. En dit is nog eens Faithless en

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op kaboorconstruction.be.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Frida en I Know There's Something Going On. Misschien moet je dat dan ook heel even loslaten. Dat gaan we zo meteen doen. Het nationale No Stress Moment. En daarvoor heb ik hulp ingeschakeld van Lauren Wolf. Die gaat zo meteen alle stress van je wegnemen. Ook al is dat misschien just a little volgens Justy en Sam Harper.

De top van de federale regering heeft gisteravond nog lang samengezeten. Premier De Wever heeft een werkkader voorgesteld waarbinnen een begrotingsvoorstel kan uitgewerkt worden. De Wever had gehoopt dat er minstens een groen licht gegeven kon worden voor het werkkader, maar ook dat niet. Nee, de ministers zijn uit elkaar zonder enig akkoord. Volgens wedstrijdjournalisten is de kans bijzonder klein dat er tegen volgende week een akkoord zal zijn over de begroting. Straks zouden er bilaterale gesprekken zijn tussen de topministers en dat betekent dat de premier de vicepremiers afzonderlijk bij zich roept. Ja, het is voorlopig geen goed teken. De 87-jarige Marie-Carmen Abascal kreeg eind september te horen dat ze mocht terugkeren naar haar woning in Madrid. U weet wel, dat was dat vrouwtje dat uit haar woning werd gezet omdat ze de huur niet kon betalen. Maar na de huiszetting was ze in het ziekenhuis beland en vanuit haar ziekenhuisbed deed ze nog een oproep aan vele duizenden betogers op straat. Maar ondertussen vernemen we dat Marie-Carmen helaas overleden is. Litouwen kan de doorreis van burgers uit Rusland beperken als de berichten over de longpest in Rusland bevestigd worden en de ziekte een gevaar vormt voor het land. Dat heeft minister van Volksgezondheid Lina Skouriatis gemeld. Mongolië stelt intussen extra medisch toezicht in aan de grens met Rusland. Ze vertrouwen het voor geen meter. Opvallend bericht vanuit Aarschot. De stad Aarschot zal 1 jaar lang ambassadeur zijn voor een sensibiliseringscampagne rond borstkanker bij mannen. De stad wil duidelijk maken dat borstkanker niet alleen vrouwen treft. Het startschot voor de campagne is gegeven aan het standbeeld ter ere van de stadsarbeiders met het liedje "Als je ooit eens 5 minuten tijd hebt, check dan je borsten, ook als je man bent", luidt het. Wisselwachting wisselvallig met af en toe wat zonder buien en veel wind. Maxima 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig. Ja, de herfst is in het land. Join the club.

Bugle en Ultranate en Moving to the Sun hier bij Club FM. Zometeen mogen we dan wel echt nog eens van die zon genieten. Laidback heb ik hier al zien passeren. Sunshine Reggae hoor je na deze steen.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefie stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
4: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

belofte. Laidback en sunshine reggae. Uitsteken dat alles even mag loslaten op deze donderdagmiddag. Don't worry, be happy. En ook don't worry about the thing. Dat is misschien ook zo'n hele mooie gedachte daar. Zometeen horen we nog eens de grote song van Miley Cyrus, waar het ooit allemaal mee is begonnen. Wrecking Ball, hoor je na nog wat meer zomer. Ja, ik denk dat die echt nog niet wil weggaan hier uit jouw radio. De Bassa hoor je nog vlak voor ene ook. Dit is Magnetic bij Club FM.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mac en Mechanics hoorde hier bij Club FM en Silent Running. Als behalve wel stilte hoor dit uur. Heel erg goedemiddag. Het is iets na 1 ondertussen. Met dit uur onder andere Lionel Richie heb ik al gezien. Jennifer Lopez komt op de playknop duwen. Chris Rea, Ayo komt er ook aan. En nu deze. Je zou misschien denken, Sammeke Goris op Club FM? Maar nee, helaas niet. Niet laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Wel het origineel van Eddie Grant en Gimme Hope Joanna. Goedemiddag en welkom bij de Lunchbreak.

V en Ria, and where have you been? Wel, ik denk dat je misschien op je werk nu bezig bent. Enfin, laat maar eens weten via een berichtje via onze Facebookpagina. Ik zorg ondertussen voor het nodige vuurwerk met Katy Perry.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes.

0: of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.

Ik kreeg hier onder andere van Stefanie een berichtje via Facebook van haar computerscherm. Die is heel druk aan het werken voor een donderdagmiddag. Maar kijk, Stefanie, het is ook nog een heel klein beetje lunchbreak, hè? Nog tot 2 uur. Ah,

Buien, opklaringen, wissel af. Vanavond wisselvallig. Maxima 16 graden. Morgen wisselvallig 16 graden. Zaterdag opklaringen, vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog. Maxima dit weekend steeds rond 15 graden. Join the club.

One Republic and Need Your Love. Ja, geloof het of niet, maar de artiesten van tegenwoordig die gebruiken geen pen en papier meer om allemaal hun songteksten mooi uit te schrijven. En dat werd ook al gedaan in begin jaren 2000. Want deze groep heeft er zelfs hun naam aan te danken. Ayo, dat naar de Sony laptop, de Vaio laptop, waarop deze grote hit van Ayo is geschreven. Rapture uit begin jaren 2000 bij Club FM. Goedemiddag.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

stevige muziek om mee te beginnen. Maar ja, dat mag. Zeker als het afkomstig is van The Prodigy. En zo zie je maar, het is al donderdag, net 2 uur geworden. We zijn alweer bijna aan het einde van de werkweek. Nog 1 dagje na vandaag en het weekend staat alweer voor de deur. Ik serveer u alweer een uurtje met veel herkenbare muziek. We hebben straks onze One Hit Wonder. En op deze donderdag wel, die donderdag die heeft toch wel iets speciaals. Je bent nog niet helemaal aan het weekend, maar je kunt er al met 1 been in staan. Dus zet Club FM maar wat harder. Neem misschien een lekkere tas koffie erbij. En laat ons samen deze donderdag muzikaal.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk, Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: mag zeggen wat je wil, maar zo'n live opname, dat geeft toch een andere dimensie aan de plaat. Gary Numan was dat. En de live versie van Our Friends Electric.
1: De koffieplaat.
0: Ja, ik denk dat ik toe ben aan mijn vierde tas koffie.

In Luik zijn opnieuw honderden leerlingen en studenten op straat gekomen. Ze trekken van de universiteit naar het station. Het is de zoveelste protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep de situatie volledig uit de hand toen relschoppers verschillende winkels vernielden. Sinds begin deze maand zijn er al 200 mensen opgepakt. Met het oog op de onrust in Luik vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om de geplande betoging van morgen af te blazen. De Christelijke en Socialistische Vakbond houden morgen een nationale actiedag tegen het federale regeringsbeleid. Boucher vreest dat die acties door de grimmige sfeer in Luik niet rustig gaan verlopen. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin kondigde intussen al extra politie aan. In het Antwerpse Borsbeek is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe het drama kon gebeuren is onduidelijk. Volgens de politie is de toestand van het In het Antwerpse Borsbeek is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit het raam. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe het drama kon gebeuren is onduidelijk. Volgens de politie is de toestand van het slachtoffertje intussen niet meer kritiek. Er is een onderzoek gestart. In het oosten van Oekraïne zijn 33 doden gevallen bij een zware Russische bomaanval. De bom explodeerde in een straat en trof 2 lijnbussen vol passagiers. 18 anderen raakten gewond. Het openbaar vervoer in de regio is volledig stilgelegd. Gisteren viseerde Rusland ook al verschillende steden waarbij 28 burgers omkwamen. Sport. De Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. De volleybalfederatie heeft beslist om het aflopende contract van de Italiaan Emanuele Zanini niet te verlengen. Vorige maand loodste Zanini de Red Dragons nogthans naar een knappe kwartfinale op het Europees kampioenschap. Vanmiddag wisselen felle buien en opklaringen af bij maxima rond 16 graden. Vanavond en morgen wisselvallig bij dezelfde temperaturen. Zaterdag opklaringen met vooral in het noorden kans op regen. Zondag verloopt overwegend droog. Het kwik haalt dit weekend maxima tot 15 graden. Join the club.

Deze single, Bob Sinclair en zijn gevolg. En Rock This Party. Hoe gaat het eigenlijk daar aan de andere kant van de radio? Fijn dat je meeluistert naar Club FM op deze donderdagmiddag. Straks nog muziek van Madonna en Dan Staria. Maar eerst deze van Yazoo, Don't Go.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via Bommels Antiekhuis.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbles.

0: stil rond Marco Borsato. Dit was er nog eens met wie. En nu is het tijd voor...
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar...
0: 1977. En in die jaren kwamen steeds meer girl rock bands op. Het waren de Runaways en de Go-Go's die de hitlijsten teisterden in Nederland en België. Maar producer Martin Duisser die bracht de groep Girlie samen. Een damesformatie met onder andere Helene Ploeg en Anita Duif. Hun grootste en enige hit werd Andy. In het najaar van 1978 scoorden ze ermee in Vlaanderen. Het catchy refrein bleef meteen hangen. Het was songwriter Wally Tex die onder andere meehielp aan deze champagnehit. Girlie was kort actief, maar opvallend aanwezig. In 1980 viel de

Onze one-hit wonder voor vandaag was er een eentje uit de 70s. Stevige rock'n'roll met Girly en Andy. En zo breien we een einde aan deze aflevering van Matinee. Morgen ben ik er graag terug hier bij Club FM tussen 2 en 3. En ik heb nog voor jullie deze van Kygo.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: En we starten met goed nieuws voor wie tussen Sint-Laurens en Eeklo moet zijn. Want de rotonde op de Leemweg is sinds woensdagmiddag opnieuw open voor alle verkeer. De werken aan het asfalt en de belijning die waren sneller klaar dan gepland. Thuispunt Gent heeft 35 dossiers opgesteld over huurders die niet aan de taalvereisten voldoen. Bij controles bleek 1 op de 7 huurders niet in orde. Het gaat om mensen die weigeren verder Nederlands te leren, kwaad opzet tonen of niet reageren. Zij kunnen een boete krijgen van Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen zijn dit jaar 40% meer Speedylics ingeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om bijna 6000 nieuwe inschrijvingen. En bijna de helft van alle nieuwe inschrijven komt dus nu ook uit onze provincie. De twee rustigste treinstations van Vlaanderen liggen allebei in onze provincie. In Aalst-Kerbroek en Vijfhuizen in Erpenmeren stappen dagelijks maar 10 en 15 reizigers op. Het gaat vooral om scholieren die naar Aalst sporen. Gerardsbergen krijgt een positief rapport van Audit Vlaanderen over de cyberveiligheid van de stad. De computers en digitale gegevens van de stadsdiensten die zijn volgens het rapport goed beschermd. 4 jaar geleden drongen hackers nog binnen in de systemen. De provincie Oost-Vlaanderen en Nazareth de Pinte die starten een proefproject rond het lokale kapellenerfgoed. Ze brengen de kapellen in kaart en werken een aanpak uit voor beheer, onderhoud en restauratie. Het project duurt 2 jaar en kan later als voorbeeld dienen voor andere gemeenten. In Gent blijft de Boekentoren nog tot 19 oktober 's avonds en 's nachts rood verlicht. Met de actie protesteert de universiteitsbibliotheek tegen de aangekondigde besparingen van de Vlaamse regering. De eigenwerking verliest €225.000, maar de actie richt zich op alle besparingen op erfgoed.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.
2: Club FM. Join the club.
3: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereeks toestellen. Want op is op. Op voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Iets na vier geworden hier bij jouw Club FM, wat betekent dat we vertrokken zijn voor een flinke reeks van de allerbeste tracks, geselecteerd om de komende uren een stevige boost te geven. Voilà, zij. Redden nog Cult of Snap van High Power. En deze unieke release uit het najaar van 1990 was een rechtstreeks reactie op de gigantische Eurodance-hype van die periode. Het project werd in de stijgers gezet door de Italiaanse producer-legende Giuti Vannelli, die de kenmerkende Afrikaanse gezangen en de zware beat van het origineel van Snap volledig herstructureerde tot de minimalistische, rauwe clubbanger. Goed, die zware iconische basslijnen, of elektronische basslijnen tenminste, maken nu plaats voor pure melodieuze popnostalgie uit 1987. Het Duitse popduo achter de volgende klassieker scoorde destijds een gigantisch hit in Europa. De herkenbare uptempo synthesizerpop en de loeistrakke vocale harmonieën zetten meteen de juiste vibe. Mixed Emotions met You Want Your Love, Maria Mayer Maria. Welkom bij een gloednieuwe show op Club FM. Geweldig dat je erbij bent op deze namiddag. Yeah.

Sad Girls van Bebe Rexha en David Guetta. De twee hitkanonnen vonden elkaar opnieuw in de studio voor deze single, waarin Guetta haar vocalen over een strakke, melancholische midtempo groove opentrekt. Ja, ja, toch wel. Die energie maakt nu plaats voor de volgende track. In de intro hoor je direct een droge akoestische gitaar en de stem van James Blunt, die door de Australische producer Cyril strak zijn getrokken over een golvende, minimalistische deep house vibe. Cyril en James Blunt met Tears Dry Tonight.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.

Private Dancer van Tina Turner. Ja, die zwoele, broeierige titeltrack van haar gigantische comebackalbum uit 1984. En ja, wat destijds bijna niemand wist, hè, is dat Mark Knopfler dit nummer oorspronkelijk schreef voor de Dire Straits. Ja. Hij vond het achteraf gezien beter passen bij een vrouwelijke stem, liet Jeff Beck de gitaarsolo inspelen en Tina maakte er een complete wereldhit dan. Voilà. De sfeer slaat nu even om in één klap met een vooroordeel dat in 1996 werkelijk elke hitlijst ter wereld domineerde. Twee Spaanse heren op leeftijd, Antonio Romero Monge en Rafael Ruiz Perdigones, brachten een ode aan een meisje uit Venezuela en ontketenden onbewust de meest gecoverde groepsdans uit de popgeschiedenis. Alsjeblieft zeg, de originele Latin vibe staat hier klaar. Los del Rio met Macarena.

Het blijft vandaag wisselvallig. De temperaturen schommelen rond 15 à 16 graden. De kans op regen is nog steeds bestaande tegen de avond. En ook morgen hebben we hetzelfde weerbeeld. Een graad of 15 met wat wind. Join the club.

Favor van Fisher, de Australische producer, trekt hier opnieuw zijn vertrouwde dwingende tech house sound open, waarmee hij de grote festivalwijders moeiteloos naar zijn hand zet. We blijven in de dancemuziek hier bij Club FM, maar we schuiven op naar een klassieker uit de Belgische clubgeschiedenis van de late jaren 90. Jan Vervloed zat hiermee achter de knoppen en bouwde een uiterst herkenbare pompende dance-trance-melodie die destijds in geen enkele legendarische discotheek mocht ontbreken. Wat is het wel hier, Party Zone met Zondag?

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
8: Driba met een Y.
7: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
9: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM. Club FM.

More Than I Can Say van Leo Sayer. Een onvervalste hit uit het najaar van 1980, waarbij de Britse zanger wekenlang de hitlijsten domineerde. Ja, wat velen niet weten, hè, is dat het nummer een cover is van de Crickets uit 1960. Sayer stak de herkenbare song in een fris jasje en hij scoorde er een van de grootste successen uit in zijn volledige carrière. Kijk eens aan. Goed, die Bob. Klassieke pop, tenminste, maakt plaats voor een gloednieuwe productie van inderdaad eigen bodem. De twee jonge talenten achter deze track bundelen hun krachten voor een meeslepende Nederlandstalige popsong. Het nummer blinkt uit door de sterke chemie tussen hun stemmen en een strakke eigentijdse productie die direct blijft hangen. Hier is Aaron Blommaert en Zoe met Tranen van Goud.

Iets na vijf geworden hier bij Club FM met Tragedy van Steps. Komt uit 1998, een Britse popgroep trouwens. En scoorde toen een nummer 1 hit met deze uiterst energieke cover, tenminste van de Bee Gees. Waarbij ze de originele 70s zou transformeren inderdaad tot een strakke popproductie. Maar goed, van die Britse popschok springen we naar 1983 voor een van de meest revolutionaire crossovers uit de popgeschiedenis. Drek schudde destijds de radiowereld wakker door R&B te fusioneren met hardrock, mede dankzij de iconische gitaarsolo van Eddie Van Halen. In één enkele take in de studio, weg af. Michael Jackson met Beat It. Welcome back bij Club FM.

Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Een project dat er ruim 10 jaar op de plank lag door labelrechten. Maar onlangs officieel werd uitgebracht. Ja, de track opent ingetogen met de gitaar en de stem van Ed Sheeran. Waarna de energieke dancepopproductie van Garrix de boel overneemt. Goed, een artiest uit Vilvoorde nam de opvolger voor zijn rekening. Hij brak in sneltreinvaart door via TikTok en raakte je telkens weer met zijn ongekende rauwe vocale bereik. In deze krachtige productie hoor je hoe hij zijn kwetsbare soundfellows naar een hoger niveau tilt. Hier is Berre met Not Going Anywhere.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Dit zijn de hits van Club FM.

Ja, ja, The Only Way Up van Jazz en The Plastic Population, een gigantische Britse nummer 1 hit uit de zomer van 1988, waarin haar krachtige gospelstem de perfecte match vormde met de destijds baanbrekende Acid House productie van Cold Cut. Goed, zijn artiest kwartet uit New York nam de opvolger voor zijn rekening. Deze R&B en New Jack Swing klassieker bestormde in 1992 de hitlijsten en viel destijds op door de uiterst herkenbare rauwe baslijn, de funky gitaren en de strak gesynchroniseerde groepzang. Hier is Joe Public met Live and Learn.

0: In Gent is vanochtend het assiseproces gestart over de moord op de kleine Dien. De openbare aanklager is momenteel nog altijd bezig met het voorlezen van de loodzware akte van beschuldiging. De 4-jarige kleuter werd 4 jaar geleden omgebracht door zijn oppas Dave de Koch. Voor de moeder van het slachtoffertje is het horen van alle gruwelijke details een beproeving, zo zeggen gerechtsjournalisten. Naast Dave de Koch staat ook zijn toenmalige vriendin terecht voor haar aandeel in de ontvoering. In het Spaanse Murcia zijn 5 fietsers opzettelijk van de weg gemaaid door een auto. De 42-jarige bestuurder keerde na de klap zelfs om, vermoedelijk om de slachtoffers nog een tweede keer te raken. 2 fietsers zijn in levensgevaar. De Spaanse politie kon de weggevluchte dader snel oppakken. De man was eerder al veroordeeld voor doodslag en testte positief op drugs. De Canadese schrijfster Anne Carson wint de Nobelprijs voor literatuur. Het Nobelprijscomité prijst haar gedurfde en inventieve werk dat mee de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Onze landgenoot Stefan Hertmans was ook genomineerd, maar grijpt dus naast de onderscheiding. Daardoor blijft Maurice Maeterlinck in 1911 de enige Belg ooit die deze Nobelprijs voor de literatuur wist te winnen. Het voorstel dat vicepremier Van den Broeke van Vooruit eergisteren deed om misbruiken bij managementvennootschappen aan te pakken valt niet goed bij anders voorzitter Frederik de Gucht, die zelf zo'n managementvennootschap heeft. Op zijn minst gezegd, geen fiscale optimalisatie, dat is een wettelijke manier om aan ondernemen te doen, zo verklaart hij. Als er toch een vennootschappenprobleem is, dan is het waarschijnlijk omdat de lasten op arbeid te hoog zijn, aldus de Gucht. Blijft vandaag wisselvallig. De temperaturen schommelen rond 15 à 16 graden. De kans op regen is nog steeds bestaande tegen de avond. En ook morgen hebben we hetzelfde weerbeeld. Een graad of 15 met wat wind.
1: Join the club.

zalig chillen hè, met deze van Me Chico, van DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Ja, en oorspronkelijk was het een instrumentale virale hit van de Roemeense producer, maar deze officiële remake met de Amerikaanse superster en de Braziliaanse zangeres tilde de zwoele, dansbare Balkan House vibe onlangs in één klap naar alle wereldwijde hitlijsten. Sowieso over naar wat anders, want de Belgische producer Rudy Frederiks nam de opvolger voor zijn rekening. Deze legendarische trance-klassieker domineerde in 1998 de dansvloeren van iconische clubs zoals Illusion en zoveel meer. En de track opent met een herkenbare ruimtelijke synthesizer arpeggio die langzaam toewerkt naar een melodieuze euforische climax. Hier is Virtual Zone met Heaven.

Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
1: Voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
2: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
3: Goedenavond.

0: Riding on a Train van Pasadena's. Een vloeiend stukje Britse soul uit het najaar van 1988, waarmee deze groep destijds de hitlijsten bestormde door de klassieke Motown-harmonieën feilloos te combineren met een eigentijdse R&B groove. Daarmee zit mijn tijd er weer bijna op voor vandaag, maar het was een fantastische namiddag hier bij Club FM. Ja, ja, toch wel. Onze community leeft natuurlijk 24/7 online door op clubfm.be en via onze Facebookpagina van Club FM. Dus blijf daar zeker gezellig napraten en zorg dat je de radio zeker niet zomaar uitschakelt, hè? Want het volgende programma staat al in de startblokken met een eigen sterke selectie tracks om jouw avond
1: buiten wordt het langzaam kouder.
0: Volgende week
1: binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren. Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.

Vanavond en vannacht opklaringen, nog een paar plaatselijke buien. Minima 8 graden, morgen overdag wisselend bewolkt met af en toe regen 15 graden. Het weekend ziet er beter uit. Zaterdag en zondag zonnig en nagenoeg helemaal droog. Maar de temperatuur blijft wel steken op 16 graden. Join the club.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDS SM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Goedenavond.

Access the Liberation. This is the Liberation. I wanna fuck.

Alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be.

Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

Alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Club FM. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be. Club FM.